Dit was Incense, de première van een strijkkwartet van de Belgische componiste Kaat de Wind, uitgevoerd door het Minget Quartet. Een live-opname door de concertzender gemaakt tijdens het Festival November Music 2006. Voor de derde en laatste keer gaan we in dit programma luisteren naar een uitvoering van From the Rendition Series with Various Extremes van de Amerikaanse componist Gordon Mumma. U hoort nu de opname van het extra concert dat vanwege de grote belangstelling werd ingelast. U hoorde...

U hoorde de derde uitvoering van From the Rendition Series with Various Extremes van Gordon Mumma door Tomoko Mokoyama op piano en Gordon Mumma op iPod. We besluiten deze aflevering van Concert Center Live met wederom een opname van het Duitse Minguet Quartet. Tot slot van het lunchconcert op 17 november in de Toonzaal speelden zij het derde strijkkwartet Jagdquartet van de Duitse componist Jürg Wiedmann.

Dat was A Case History van Roderick de Man, uitgevoerd door Ruben Koman. Tot slot van deze Composers Club van het festival November Music 2008 hoort u Seitenspiegel Farblaut Sommer 2008 voor viool en tape van Thomas Gerwin, waarin naar believen wordt geïmproviseerd met behulp van aanwijzingen in de vorm van grafische notaties, structuren en kleuren. U hoort nogmaals Suzanne Zapf op viool.

Dat was Seitenspiegel Farblaut Sommer 2008 voor viool en tape van Thomas Gerwin. Uitgevoerd door Suzanne Zapf op viool. Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En dit is het vierde programma met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008. Dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met een vijftal improvisaties van het trio Theo Louvendi, sopraansaxofoon, Jeroen van Vliet, piano en Onno Govaert, drums. Dit concert is opgenomen op zondagmiddag 16 november in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch.

0: Tot slot van deze zevende uitzending met live-opnames van het festival November Music 2008. Een weergave van Moving Stills. Een installatie van 8 kunstportretten en een elektronisch a cappella-werk. De schilderijen hangen aan weerszijden van de zaal met daarachter verborgen luidsprekers. Deze installatie van Wouter Snoei en Ludo Winkelman was tijdens de kunstroute op zaterdag en zondag 15 en 16 november te horen en te zien in het Stedelijk Museum van 's Hertogenbosch.
1: You killed by the siren, our employment, given the crying, we return to the spring.
2: Zij die ons vuur door de spring en huilend keren we terug naar de bron.
1: Zij die ons vuur door de spring en huilend keren we terug naar de bron.
2: Zij die ons vuur door de spring en huilend keren we terug naar de bron.
1: Zij die ons vuur door de spring en huilend keren we terug naar de bron.

U hoorde Selana van Klaus Kuiper, uitgevoerd door het ensemble Gending onder leiding van Jurjen Slichter. Dit was het dubbelconcert dat in het kader van het festival November Music op 19 november 2006 klonk in de toonzaal in 's-Hertogenbosch. De opname werd gemaakt door Martijn Ekels en Kees van de Wiel. Op zondagmiddag vond er in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch een heel ander evenement plaats. De jonge Nederlandse componist Paul Ohme baseert zich in het muziektheaterwerk met de lange titel These Fragments I Have Shored Against My Ruins op tekstgedeeltes uit twee toneelstukken van de Britse toneelschrijfster Sarah Kane. Het werk bestaat uit 48 korte tekstmuziekfragmenten, waarbij het werk moet worden opgevat als een open ruimtelijke ervaring. De muziek wordt uitgevoerd door het Vocaal Laboratorium. Wiek Heijmans gitaar, Jos Zwanenburg fluit en Paul Ohmen elektronica. Luister de komende drie kwartier naar These Fragments I Have Shored Against My Ruins.

Nevypadá.

U hoorde twee accordeons verwikkeld in een onaardse samenzang met de live elektronica van Strijbos en van Rijswijk. En de accordeons die werden bespeeld door het accordeonduo Tuak. Op zondag 16 november vond er in het kader van hetzelfde festival een bijzondere dansvoorstelling plaats in de openbare bibliotheek van Den Bosch. Onder de titel Je bent al bijna dood is het Tilburgse dansgezelschap Vloeistof een samenwerking aangegaan met drie jonge componisten. Anne Parlevliet, Sebastian Schatz en Wilco Botemans schreven speciaal voor dit project een compositie voor koptelefoon. In de bibliotheek is een dansvloer gecreëerd waar de drie componisten langs zitten en de muziek live mixen bij het dansen. De vier dansers bewegen onophoudelijk door. En het publiek bepaalt zelf hoe ze de voorstelling beleeft door steeds een andere koptelefoon te kiezen. Uit iedere koptelefoon stroomt andere muziek, zodat ieder publiekslid een totaal andere theatrale ervaring krijgt voorgeschoteld. U hoort nu de compositiebijdrage van Wilco Botemans.

Dat was de compositiebijdrage van Wilco Botermans, onderdeel van de dansvoorstelling Je bent al bijna dood. Op 16 november, dat was op een zondag, klonk in de Orangerie, een voormalige kerk, de tweede versie van het werk Piano Facing 2 van Christopher Segers. 35 pianisten op 35 piano's zorgden ervoor dat een klankvisioen werkelijkheid werd. Luistert u naar Piano Facings 2 van Christopher Segers.

Dat was Piano Facing 2 van Christopher Zegers. Volgende week meer muziek van het festival November Music 2008... in de laatste Concertzender live-uitzending van dit jaar. U hoort concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Het negende en laatste programma uit live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008. Vorig jaar van 12 tot en met 16 november in Den Bosch. We zonden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uit. In deze laatste, negende uitzending 40 piano-premières door Guy Livingston. Vloeistof door Anna Parlevliet en fragmenten uit performances en elektronische muziek van Eileen Campbell, Olivier Nijs en Francisco Lopez. We beginnen met het concert dat de Amerikaanse pianist Guy Livingston gaf met 40 wereldpremières uit zijn project One Minute More. Een die dag gepresenteerde dvd waarop 60 pianowerken van ongeveer 1 minuut, geïllustreerd met 60 video's van 5 jonge Nederlandse filmers.

Overture. Act One of Forest Glen. Act Two, The Castle.

Enron. Monsanto. Bechtel. Halliburton. Kellogg. Brown. And

Dat was One Minute More van en door de Amerikaanse pianist Guy Livingston. Op zondag 16 november vond er in het kader van hetzelfde festival, November Music, een bijzondere dansvoorstelling plaats in de Openbare Bibliotheek van Den Bosch. Onder de titel Je bent al bijna dood is het Tilburgse dansgezelschap Vloeistof een samenwerking aangegaan met drie jonge componisten. Anne Parlevliet, Sebastian Schatz en Wilco Botermans schreven speciaal voor dit project een compositie voor koptelefoon. In de bibliotheek is een dansvloer gecreëerd waar de drie componisten langs zitten en de muziek live mixen bij de dans. De vier dansers bewegen onophoudelijk door. Het publiek bepaalt zelf hoe ze de voorstelling beleeft door steeds een andere koptelefoon te kiezen. Uit iedere koptelefoon stroomt andere muziek, zodat ieder publiekslid een totaal andere theatrale ervaring krijgt voorgeschoteld. U hoort nu de compositiebijdrage van Anne Parlevliet.

Thank you.

Yes.

fast.

Je bent bijna dood, van Anne Parlevliet. Op 16 november vond in kunstlocatie Artis de slotpresentatie plaats van de installatie Unthemes Oratorio for Many Voices and Optional Soloists, die de Schotse kunstenares Eileen Campbell voor November Music maakte. U hoort nu een deel uit deze performance.

U hoorde een deel uit Unthemed Oratorio for Many Voices and Optional Soloists van Eileen Campbell. Van 12 tot en met 16 november was in het Centrum Beeldende Kunst in 's-Hertogenbosch het surround klankspel We Are All Passengers van de Tilburgse componist Olivier Nijs te horen. U hoort nu een speciaal voor deze uitzending gemaakte stereoversie.

Dat was We Are All Passengers van en door Olivier Nijs. Tot slot van deze negendelige serie met live-opnames van het festival November Music 2008... kunt u nu luisteren naar een van de elektronische stukken die te horen waren in de geluidspost... die tijdens het festival stond opgesteld in de gang van de Verkadefabriek. Luistert u naar Untitled at 0908 van Francisco Lopez.

Dat was Untitled at 0908 van Francisco Lopez. Dit was de laatste van 9 twee uur durende uitzendingen met Concertzender Live opnames gemaakt tijdens het festival November Music 2008 in 's-Hertogenbosch. Ook dit jaar kunt u weer naar dit grootste Nederlandse festival voor nieuwe muziek. Het vindt plaats in Den Bosch van 11 tot en met 15 november aanstaande. Het volledige programma is te vinden op www.novembermusic.net. Dit programma werd voor u samengesteld.

Dit is de Concertzender met het eerste programma Concertzender Live vanuit onze Amsterdamse studio. Het eerste van 9 programma's met live opnames gemaakt tijdens het festival November Music 2009. Dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zullen in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival gaan uitzenden. In deze eerste uitzending vooral veel muziek van jonge muzici. U gaat luisteren naar FC Jongbloed van het Fontys Conservatorium uit Tilburg en Ensemble 21, dat afkomstig is van de Hochschule für Musik und Theater uit Hamburg. Daartussen, als intermezzo, opnames van een installatie van Janek Schaefer. Op woensdagmiddag 11 november beet FC Jongbloed het spits af in Muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. Het ensemble bestond uit de eigenaardige samenstelling van viool, fluit, baritonsaxofoon en klavercimbel en begon met een al wat ouder werk van de Duitse componist Klaus Huber. U hoort Ein Hauch von Unzeit uit 1973. De componist omschreef het als volgt. Aan het begin van het stuk wordt de chaconne uit Purcell's Dido en Aeneas geciteerd en daarna zet een proces van uiteenvallen in. De melodie sterft uit, de tijdsopeenvolgingen ontbinden zich en de tonen vervreemden zich door het ontstaan van ruisklanken. Een vergelijking. Men begint een wandeling langs een smal, goed bewegwijzerd pad. Al snel echter raakt men de weg kwijt, verdwaalt in een labyrint en verliest elk gevoel van richting en tijd. Al tastend zoekt men zijn weg, zonder richting of doel. Tot zover de componist. Luister nu naar FC Jongbloed in Ein Hauch von Unzeit van Klaus Huber.

Hauch von Unzeit van Klaus Huber. U luistert naar het openingsconcert van het festival November Music, editie 2009, door FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. We gaan verder met de eerste van drie premières die middag, 11 november, klonken. Allereerst hoort u annotaties bij de Ilias, boek 6, van Nikos Joachim. Hij studeert compositie aan het Rotterdamse Conservatorium Codarts. En die compositie wordt uitgevoerd door het kwartet FC Jongbloed, bestaande uit Titia Bouwman, viool, Kelly Kikken, fluit, Yvonne Arts, bariton, saxofoon en Arend Grosveld, klavecimbal.

applaus voor annotaties bij de Ilias boek 6. Een compositie uit 2009 van Nikos Joachim. U hoorde FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En alle live-opnamen in deze aflevering zijn gemaakt door Kees van de Wiel. Tijdens deze editie van het festival November Music was Martijn Padding de centrale componist. Dus ook van hem stond er een stuk op het programma. Namelijk Belle Doux Amie uit 2004 voor sopraan en clavecimbal. Padding toonzette gedichten van een vrouwelijke troubadour die te paard Frankrijk doorkruiste, daarbij een spoor van ontzette mannen achterlatend. U hoort de sopraan Kim de Fuik en clavecinist Arend Grosveld.

Applaus voor Kim de Vuyck, sopraan, en Arend Rosveld, klaverzimbel. U hoorde hen in Belle Douze Amies, een compositie van Martijn Padding. In 2008 had de Nederlandse componist Willem Boogman veel succes met zijn November Music productie Sterrenrest. In dit concert was een voorproeven te horen van De Dag Dagelijks, een reeks van 24 korte stukken, één voor elk van de 24 uren van de dag. U hoort de première van uur 19, 20, 21 en 22. Dit is FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen.

U hoorde 4 uren uit het stuk De Dag Dagelijks uit 2009 van Willem Boogman. FC Jongbloed stond onder leiding van Arnold Marinissen. Tot slot van dit concert klonk een première van de van het Haags Conservatorium afkomstige jonge Eindhovense componist Janko Verduin. Ook dit stuk gaat over de tijd. De titel is On Time Dilation and Synchronicity. Luistert u voor de laatste keer in dit programma naar FC Jongbloed, bestaande uit Titia Bouwman, viool, Kelly Kikke, fluit, Yvonne Arts, bariton, saxofoon en Arend Grosveld, klaverzimbel. De dirigent is Arnold Marinissen.

Three Summer Pieces uit 2007 van Martijn Padding. Het ensemble Arnon Zwanzig stond onder leiding van René Gulekers. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste van 9 2 uur durende uitzendingen met concerts en live-opnames, gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. Alle opnames die u hoorde in dit programma werden voor November Music en de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Op 15 maart volgen meer opnames.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live en het tweede van 9 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009, dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zullen in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uitzenden. In deze uitzending 2 concerten van het gerenommeerde Zwitserse ensemble Collegium Novum Zürich. En halverwege 2 werken voor Sirene Orkest door de Veenfabriek. We beginnen met het lunchconcert dat Collegium Novum Zürich op 12 november gaf in Muziekcentrum De Toonzaal. Op het programma 3 werken van Zwitserse componisten en een première van een werk van de Nederlandse componist Bart de Vrees. We blazen letterlijk af met een solostuk voor basklarinet. Heinz Holliger schreef Contrechamp sur le nom de Baudelaire in 2007. Luister naar Elmar Schmid op basklarinet.

Dat was Contrechamp sur le nom de Baudelaire van Heinz Holliker door basklarinettist Elmar Schmid. U luistert naar het lunchconcert dat het Collegium Novum Zürich op 12 november gaf tijdens het festival November Music. We gaan nu verder met Riet, een trio voor viool, hoorn en piano in 6 delen van de Zwitserse componist Rico Gubler. De titel van dit werk uit 2007 verwijst naar de fragmentarische structuur van het stuk, ritardando, en het ritualistische aspect. Luistert u naar Olivier Derbelli, hoorn, Urs Walker, viool en Stefan Weert, piano.

Dat was Riet van Rico Gubler, door Olivier Darbelli horen, Urs Walker viool en Stefan Wirt piano. Het derde Zwitserse stuk op het programma is Morbido uit 2006 van David Sonton Kavlisch. Dit stuk voor viool en piano heeft als ondertitel Nine Miniatures to Wolfgang Amadeus Mozart. De componist wilde geen postmoderne pastiche maken, maar een hedendaags antwoord op de vraag: is Mozart heute noch zart? Ofwel, is Mozart vandaag de dag nog zacht? Luistert u naar Urs Walker, viool en Stefan Wirt, piano.

Dat was Morbido van David Sonton Kavlich door Urswalka Viool en Stefan Wirt Piano. En dan nu weer een van de vele premières tijdens het festival November Music. De Nederlandse componist en slagwerker Bart de Vrees kreeg van het festival opdracht voor een nieuw werk voor Collegium Novum Zürich. U hoort een van zijn tot nu toe meest verstilde stukken en dat heet Schemering aan de vooravond van het einde. U hoort Collegium Novum Zürich in de volledige bezetting, bestaande uit strijkkwartet, contrabas, klarinet, fagot, horen en piano.

Dat was de wereldpremière van Schemering aan de vooravond van het einde. Van Bart de Vrees, uitgevoerd door Collegium Novum Zürich tijdens het lunchconcert in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch op 12 november vorig jaar. De opnames van dit concert zijn gemaakt door Kees van de Wiel. Diezelfde dag gaf Collegium Novum Zürich in dezelfde zaal nog een concert met muziek van de Duitse componist Jörg Wiedmann. Maar voordat we daarnaar gaan luisteren, iets heel anders. Op zondag 15 november stonden op het koor van de hervormde kerk in Den Bosch een groot aantal sirenes opgesteld. Een aantal muzici van de Veenfabriek brachten twee werken die speciaal voor dit sirenenorkest zijn geschreven. U hoort eerst de wereldpremière van Hysteresis van de Nederlandse componist Wouter Snoei, die zelf de live elektronica bij dit stuk verzorgde. Luistert u naar het sirenenorkest van de Veenfabriek.

Dat was Hysteresis, een stuk uit 2009 van Wouter Snoei. Door het Veenfabriek Sirene Orkest met live elektronica door de componist zelf. Het tweede werk van dit korte concert in de hervormde kerk is van Martijn Padding. Tijdens deze editie van het Festival November Music was hij de centrale componist. U hoort zijn Ode aan Doesburg uit 2008, vanzelfsprekend speciaal geschreven voor het Sirene Orkest van de Veenfabriek. En dat bestond tijdens dit concert uit René Bakker, Reinoud Bussemaker, Rick Elstgeest, Bo Koek, Hans van der Meer, John van Oostrum, Jonina Spijker, Wessel Westerveld en Paul Koek, de artistiek leider van de Veenfabriek. De opnames van dit concert zijn gemaakt door Kees Sterrenburg. Luistert u naar Ode aan Doesburg van Martijn Padding.

Dat was Ode aan Doesburg van Martijn Padding door het Veenfabriek Sirene Orkest. We gaan weer terug naar Muziekcentrum De Toonzaal voor het tweede concert dat Collegium Novum Zürich daar gaf op 12 november jongstleden. In dit vooravondconcert stonden twee werken op het programma van de Duitse componist Jörg Wiedmann. Deze leerling van onder andere Werner Henze en Wolfgang Riem schreef in 1999 zijn Fieberfantasie voor piano, strijkkwartet en klarinet. Hierin ontketent Wiedmann een heel scala aan verrassende klankkleuren en speeltechnieken, van pizzicato's en trillers tot virtuose klarinetcapriolen. Luistert u naar Fieberfantasie van Jörg Wiedmann.

U hoorde Fieber Fantasie van Jörg Wiedmann door Collegium Novum Zürich. In 2006 schreef Jörg Wiedmann zijn octet voor klarinet, fagot, horen, twee violen, altviool en contrabas. In dat stuk verwijst Wiedmann naar de grote traditie van buitennissige kamermuziekstukken, zoals het beroemde octet van Schubert. Van orkestrale effecten tot kleine, intieme kamermuzikale momenten, alles passeert de revue. Wiedmann lijkt de luisteraar in eerste instantie vertrouwd terrein binnen te loodsen, maar hij of zij wordt langzamerhand steeds meer meegesleurd naar onbekende en ongehoorde oorden. Luistert u naar Collegium Novum Zürich met octet van Jörg Wiedmann. En de opnames van dit concert werden gemaakt door Glenn Mogol.

viel, aber kann nur.

U hoorde een ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen met als laatste Blanco Marfil van Carlos Denia. We gaan verder met twee composities van Nico Langenhuizen. U hoort The Unfinished Chordless Tango en daarna Parallax.

Als laatste klonk Parallax, gespeeld door een ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen. U luistert naar het programma Stranger Than a Paradox, dat een veelkleurig ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen in het kader van het Festival November Music 2009 uitvoerde in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Voordat we verder gaan met een medley van drie nummers, noem ik even de leden van de band. Charlotte Schoeters, zang en piano. Kim Hoogvliet, saxofoons. Judith van Boven, euphonium. Govar Hamid, viool en toetsen. Carlos Denia, zang en gitaar. Tino van der Sman, flamenco-gitaar. Frans van Grinsven, slagwerk en bandleider. En Nico van Langenhuizen, piano en contrabas. Luistert u nu naar een medley waarin de volgende drie nummers in elkaar overvloeien. La Plazuela van Tino van der Sman, Desde Siempre van Carlos Denia en Martinete van Claudio Monteverdi.

Een ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen speelde tot besluit van Claudio Monteverdi Martinete. Tot slot van dit programma, onder de titel Stranger Than a Paradox, hoort u tweemaal de compositie El Somni van Nico Langenhuizen. De tweede keer als toegift. De opnames van dit concert in Muziekcentrum De Toonzaal werden gemaakt door Glenn Mockert.

Dat was Ainsi la nuit van Henri Dutilleux. Het slot van het lunchconcert dat het Engelse Heath Quartet op 14 november vorig jaar gaf in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Op vrijdagavond 13 november vond er in de kleine zaal van de Verkadefabriek een concert plaats van een heel andere orde. En dat is nu juist de charme van het festival November Music. De Duitse geluidskunstenaar en laptop-wizard Karsten Nicolai, alias Alva Noto, gooit muzieksnippers door de deeltjesversneller en weet uit deze stroom van minuscule klankatomen weer de mooiste muziek te smeden. Hij gebruikt wetenschappelijke methodes uit de natuurkunde, de wiskunde en de psychoakoestiek, allemaal om nieuwe klankwerelden te openen. Het werk Xerox dat u nu kunt beluisteren is daarvan een prachtig voorbeeld. Met behulp van de Xerox Sample Transformer bewerkt Alva Noto zijn samples op miraculeuze wijze. Luistert u de komende 3 kwartier naar deze compleet nieuwe ambient muziek. Helaas moet u hier op de concertzender de bijbehorende imposante filmbeelden missen. Maar hier is de Nederlandse première van Xerox van Alva Noto.

Dat was de Nederlandse première van Xerox. Een indrukwekkende drone van de Duitse geluidskunstenaar Carsten Nicolai, alias Alvanoto. Alles in het kader van het festival November Music 2009. Naast gecomponeerde muziek, jazz, pop en avant-garde is er op November Music ook plaats voor beeldende kunst. Sinds een aantal jaar vindt er op de zondag van het festival een zogenaamde kunstmuziekroute plaats. Op 10 verschillende locaties in 's-Hertogenbosch vinden kleine concerten plaats die een directe relatie hebben met de beeldende kunst. Zo vond op zaterdag 14 november in het Centrum voor Beeldende Kunsten de opening plaats van de expositie met de installatie De Hondenmepper van de jonge Bosse kunstenaar Stan Wanet. Tijdens deze opening klonk een nieuw muziekstuk waaraan naast de geluiden van de installatie ook contrabassist Koen Nutters en bassaxofonist Peter Dupont hun bijdrage leverden.

Dat was de Hondenmepper. Muziek die werd uitgevoerd tijdens de opening van de gelijknamige expositie in het Centrum voor Beeldende Kunsten in 's-Hertogenbosch. En dit was de vierde van 9 2-uur durende uitzendingen met Concertzender live-opnames, gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. De opnames die u vandaag hoorde werden voor November Music en de Concertzender gemaakt door respectievelijk Kees van de Wiel, Fred Momotenko. Die werd uitgevoerd tijdens de opening van de gelijknamige expositie in het Centrum voor Beeldende Kunsten in 's-Hertogenbosch. En dit was de vierde van 9 2-uur durende uitzendingen met Concertzender live-opnames, gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. De opnames die u vandaag hoorde werden voor November Music en de Concertzender gemaakt door respectievelijk Kees van de Wiel, Fred Momotenko en Glenn

tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In de maanden februari tot en met oktober zenden wij ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag een lang concert door Asko Schoenberg rond Martijn Padding. En een verslag van de Composers Club met daarin 3 premières. Tussendoor een impressie van de installatie Whispers. We beginnen met het concert dat op zaterdagavond 14 november plaatsvond in de grote zaal van de Verkadefabriek. Onder de titel Harmonium, Fietspomp, Mandoline stonden er 3 recente werken van Martijn Padding op het programma, aangevuld met 2 wereldpremières van Anke Brouwer en Kate Moore. 8 Metal Strings is de titel van het mandolineconcert dat Padding in 2007 schreef. In deze 3-delige compositie raakt mandolinesoliste Martine Sikkenk pardoes in de clinch met de fietspomp, heggenschaar en de knipscheer van de slagwerker. Luistert u naar 8 Metal Strings door Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens.

Dat was Eight Metal Strings van Martijn Padding door Martine Sikkenk, mandoline, en het Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens. Anke Brouwer schreef Nacht voor ensemble en elektronica en ze deed dat speciaal voor het Asco Schoenberg. Uitgangspunt was het gelijknamig gedicht van Paul Rodenko. In de toelichting zegt Anke Brouwer onder andere: met het verdwijnen van het daglicht beginnen waan en werkelijkheid door elkaar te lopen. Misschien is het de slapeloosheid. Luistert u naar Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens met de première van Nacht van de jonge Nederlandse componiste Anke Brouwer.

Dat was Nacht van Anke Brouwer door Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens. U luistert nog steeds naar het Paddingportret door Asko Schoenberg tijdens het festival November Music 2009 in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Speels, geestig, listig en lichtvoetig. Desondanks niet luchtig, gratuit of ordinair. Wie zulke kwaliteiten bij elkaar kan componeren is een knappe vent. Dat schreef de Volkskrant na aanleiding van de première van White Eagle, het nieuwe vioolconcert van Martijn Padding. Padding schreef White Eagle begin 2009 voor violiste Helene Hulst. Luistert u nu naar White Eagle door Helene Hulst en Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens.

U hoorde Helene Hulst viool en het Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens in White Eagle van Martijn Padding. De tweede première op het programma was van de uit Australië afkomstige Kate Moore. Ze studeerde bij Padding en Louis Andriessen. Speciaal voor Asco Schoenberg schreef ze de compositie Clepsydra. En dit werk is een elegante meditatie op het elegante ontwerp van een waterklok. Luistert u wederom naar Asco Schoenberg, onder leiding van Etienne Siebens in Clepsydra van Kate Moore.

Dit is de Concertzender vanuit MusicQ in Amsterdam. En wel het programma Concertzender Live. Vandaag het zesde van 9 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Vorig jaar vond dat tussen 11 en 15 november plaats in 's-Hertogenbosch. Tussen februari en oktober van dit jaar zenden we ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uit. In deze uitzending een concert door Amsterdam Symfoniette, met naast een klassieker van Alfred Schnittke, een wereldpremière van Sofia Gubajdulina, daarnaast twee jazz-improvisaties van het Harmen Fraaie trio plus gastsaxofonist Tony Malaby. Maar we beginnen met het slotconcert van het festival dat op zondagavond plaatsvond in een volle grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. In 1985 schreef de Russische componist Alfred Schnittke zijn strijktrio voor viool, altviool en cello. De Russische altviolist en dirigent Yuri Bashmet bewerkte dit stuk voor strijkorkest. En deze triosonate gaan we nu beluisteren. In dit werk klinken echo's uit Schnittke's rijke muzikale verleden. De muziek van Schubert en Mahler, maar ook de klankgebaren van de Tweede Weense School van onder andere Alban Berg. Luistert u nu naar het Amsterdam Sinfonietta onder leiding van eerste violiste Candida Thompson.

Dat was de trio-sonate van Alfred Schnittke, gespeeld door Amsterdam Sinfonietta. We luisteren naar het slotconcert van het festival November Music 2009. Als volgende en laatste werk op het programma klonk de wereldpremière van Fachwerk. Dat is een werk voor bajan, slagwerk en strijkers van de Russische componiste Sofia Gubaidulina. Zij was zelf bij dit concert aanwezig. Vanwege haar voorliefde voor vreemdsoortige klanken is het niet de eerste keer dat zij voor de bajan een Russische knoppenaccordeon schrijft. De veeleisende bajanpartij wordt vertolkt door de uit Noorwegen afkomstige Gerhard Rauktvoll. Het slagwerk is voor rekening van de Zweedse slagwerker Anders Logan. En luistert u nu naar de première van Fachwerk van Sofia Gubaidulina.

Dit is de concertzender vanuit het MuziekQ-gebouw in Amsterdam. Concertzender Live. Het zevende van 9 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009, dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. Aan het eind van deze uitzending kunt u luisteren naar de opera Halfgeleiders van componist Bruno Nelissen. Maar eerst een aantal werken uit de 2 concerten die het ensemble Luna Park op zondag 15 november gaf in het productiehuis van de Verkadefabriek. Luna Park is een nieuw Brabants ensemble opgericht door slagwerker Arnold Marinissen en componist en publicist Anthony Fiomara. Op het programma stonden 4 tapestukken en 2 ensemblewerken. Om te beginnen hoort u de première van het tapestuk A Tiny Party at Luna's van Piet-Jan van Rossum.

Dat was het tapestuk A Tiny Party at Luna's van Piet-Jan van Rossum. We gaan verder met een werk van Igor Stravinsky. U hoort de Three Pieces for String Quartet, uitgevoerd door Janneke van Prooijen en Emma Breedveld, viool, Oene van Geel, altviool en Benz Hussar, cello. Voorafgaand aan dit strijkkwartet hoort u het tapestuk Luna Park van Kate Moore.

Dat waren Three Pieces for String Quartet van Igor Stravinsky, voorafgegaan door het tapestuk Luna Park van Kate Moore. U luistert naar het concert dat ensemble Luna Park gaf tijdens de slotdag van het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met een bewerking van de Three Variations on the Canon in D Major by Joan Pachelbel van Brian Eno. De bewerking is gemaakt door Arnold Marinissen en Anthony Fiomara. Na de Variations kunt u luisteren naar het tapestuk Other Places dat David Pryor bijdroeg aan dit concert. Maar nu eerst het stuk van Brian Eno door Luna Park, bestaande uit Janneke van Prooijen en Roland van Opstal viool, Annegret Meijer-Lindenberg altviool, Bans Hussar cello en Erik Versteeg contrabas.

Dat was het tapestuk Other Places van David Pryor, voorafgegaan door Three Variations of the Canon in D Major by Johann Pachelbel van Brian Eno. Het werk werd uitgevoerd door Luna Park. Het concert van Luna Park werd beëindigd met een tapestuk Tap to Transient van Florian Magnus Meyer.

0: Dat was tot besluit van het concert van Luna Park tijdens het festival November Music het tapestuk Tap to Transient van Florian Meyer. De opnames van de concerten van Luna Park werden gemaakt door Arnold Marinussen. U luistert naar de concertzender met live-opnames van het festival November Music 2009. Op woensdagavond 12 november ging in de grote zaal van de Verkadefabriek de opera Halfgeleiders in première. Het is een co-productie van November Music, Productiehuis Brabant en Vocaal Lab Nederland. Halfgeleiders is een opera voor 8 vocalisten, waarvan er 3 op een tape staan. In deze opera van componist Bruno Nelissen en librettist Johannes Westendorp wordt onder regie van Peerke Malsgaard de voortschrijdende tijd aan banden gelegd. Luistert u naar Halfgeleiders. U hoort acteur Wim Brouwers en 7 vocalisten van Vocaal Lab Nederland.
1: Jawel. 16 jaar.

0: Geometrisch patroon van percelen.
1: Geblokte verkaveling voor vogels. Eendimensionale stad, naar boven plat, voor de vogels. De dubbele rijbaan. Gestippelde fietspaden. Gecirkelde stad, plat naar de hemel. Bosstrook gescheiden van woonerven. Waterwegen. Strakke lijn, strak terug naar de stad. Van concentrisch, van krombuigende straten, gebogen kanalen. Terug rondom het plein, het oog naar de... Lijn ontwijken. Ja. De stoeptegels springen te groot of mijn voeten te klein. Geen kieren raken, maar hele tegels. Perfecte oppervlakte. Gemaakt, parallel aan de lijntjesblokzaag waarin mijn vreemde tred gaat. Prima zo, nog geen regel geraakt. Gaande stap van vierende tred. Pats, recht in het midden, zo recht zo die gaat. Trace. Recht overschreden half brok kies over de velbak. Smerige onderbreking. Half ritme korter. Been, hin, stap, terug. Lijnen ontwijken. De stoeptegels springen te groot, maar... Pats in het midden. Een vormige oppervlakte blokzaag van schuivende... Kavels en kleuren. De stad van hierboven laat zoveel meer zien. Misschien zou een matrix van kaarten, zou een cultuur, cartografisch, zou een systeem de thema's van de stad in overzicht vangen. Misschien warmtekaart met infrarood bij stroomuitval in december, uitgezet tegenover plaatselijke bevolkingstoename misschien. Postkaart, verspreiding van zendingen. Lichtkaart voor urenzon, scheldkaart voor frustratie, dichtheid bij vierkante verhuiskaart tegenover decibels, stoepkaart. Linksaf, rotbloeiende struik, nummer 14. Twee brieven, geen reclame, onbekende auto bij het hek.

Kaart van plaatselijke cohabitatie. Schuin onder scheldkaart. Rechtsboven warmtekaart, pal naast postspreidingskaart. Frustratiematrix per vierkant. Weer dingen in je hoofd gehaald. Zo typisch voor jou, zo typisch. Jawel, jawel, zo typisch dan jij. Bestek door elkaar, altijd kromme lijnen. Stoelen schuin door de kamer, zie de pakketstroken niet. Jouw afstand tot randen is slordig, verward, geen blokzaag. Mijn blokken die schuiven geschoven, in banen, pats, recht evenwijdig. Niks te lang, niks ernaast. Twee keer links is twee keer rechts. Kom op tijd. Zie de kaart. Mijn legenda. Altijd van boven plat voor de vogels. De dubbele rijbaan. Gestippelde cirkel. Plat naar de hemel. Gescheiden van dingen in lijnen en kavels. Jawel. En dan jij. Ineens op het strand in de duinen. In een kromming verdwenen.

0: offer. Hij gaf mij
1: een veelzeggende blik
2: bij het uitstappen.
1: En ik
0: bleef
1: straat
2: achter.
1: Met een bevreemd gevoel.
2: Alsof ik zojuist van mijn
0: spraak
2: beroofd was.
1: Mooi, niet slecht.
0: Alsof hij zojuist van zijn spraak beroofd was.
3: Alsof ik zojuist...
2: Hoe denk
1: je
2: daarover?

0: liedjes.
1: Het zomerspuitje
2: had
1: weinig afbreuk gedaan aan de verstikkende temperatuur.

branden boven het warme asfalt.

Net als gisteren. Toch te lang blijven hangen. Niemand kan toch serieus van mij verwachten. Flikker snel een eind op. Dat bepaal ik zelf wel. Ik wel. Hij is lang. Ik ben iets korter. Niet echt veel. Heeft trouwens ook enorm te maken met je kledingkeuze. Wat dat betreft lig ik wel weer voor op hem. Streepjes en dat kan echt niet meer. Ook nog een kwestie van perspectief. Dat komt er nog bij. Bovendien. Sascha zat tegenover. Wilde niet in de rook van de barbecue zitten. Moet ze mij de schuim achter Ivo hebben gezien. Ik, polo wit tegen de buxeshaar. Ik zei, jij gaat liever naar Thailand, ja toch? Vonden ze leuk. En dronk rustig een slok. Kleine overwinning op Ivo. Het is echt wel een kwestie van perspectief en gedrag. Ook bovendien uitstraling. Die kung fu meesters bijvoorbeeld. Niet groter dan anderhalve meter die jappen. Maar je haalt er geen geintje mee uit. Kwestie van uitstraling. Innerlijk en zo. Stel dat ik dat kon. Laatst die serie op Discovery. Zoals die Shaolin jongens.

beestje bijvoorbeeld. Zo tussen neus en lippen door, kung fu meester blijken te zijn.

leven. Draak. En dan rusten, slok. En dan nog zijn opmerking. En ik breek hier andere arm. Ivo de Pivo. Sascha's ogen glanzend aan de overkant. Wel beheerst blijven. Beheersing hebben ze, hoe die trainen.

0: Bijvoorbeeld?
1: Misschien toch eens checken op de sportschool. Hoe lang zou het duren voor je zoiets kan? Jezus!
0: Die gasten beginnen als ze 5 zijn. 10 uur per dag, planken dan weer dit slaan. Laatst die serie op Discovery. De sportschool. In zo'n stinkzaaltje, zeker tussen alle losers van de wijk. Dacht het niet, ik kan ze zo ook wel aan. Ik wel. Sascha was al eerder weg, dacht ik. Zal ze Ivo niet meer gehoord hebben? Antoine neukt nog geen man. Ivo had liever naar Thailand. Toen was ze er nog.

0: tegels ontwijken, de lijnen springen te groot of te klein en mijn voeten parallel met de hoeken recht. Nu een bocht, direct bruin oude tuinhek. Flink pakket post.
1: 2, 4, 5 stukken, 3 meer dan gisteren. Geen tegel, klemmende brievenbus nummer 16. Geen reclame, geen hond. 2 keer 8, hier keer 4. 32 door 2. 3 meer dan gisteren. Noteren voor thuis in de grafiek. De grafiek, de postkaart voor spreiding van zendingen. Piek tussen mei en september, lichtpaarse arceert. Piek tussen mei en september, verval in de winter. Waarom? Terug naar de zee. Naar het golfland, het strand. De lijnloze zeerand, zonder blokken, zo kaartloos verdwenen. Mijn dochter Minou. Met dreunende tred over banen van tegels. Nooit op de lijnen, gerasselde stroken, coördinaten. De vogels zien vakken, maar ik loop beneden. Gecirkelde stad, militair topografische kaart, MTK. TMK. KTM.
2: MTK.
1: Meer K-toren. Ik hou van de kaarten.
2: TMK.
1: Maar meer nog van legenda's. Legenda van.
2: TMK.
1: Misschien. Juist. Idee. Een plan. Nog een kaart. Ik maak een kaart van haar route, haar richting Noordoost in het krom van de duinen. Mijn geheim wordt een vogel. En alles is zichtbaar.

0: Met z'n vijf nog tegen het eind, al goed van het padje. Onduidelijk beeld, vuurkorf in de tuin, vijf, zes mensen nog. Ik ook, net zo goed. Kon het toch niet blijven negeren? Geen mietje! Soort een nieuw lachje, monddoeken wat omlaag, handpalm even geopend op te. It's up to you, buddy! Your own fucking decision! En te veel gedronken, toen al onduidelijk beeld. Daar op dat bankje, een vrouw. Mooie vrouw. Niemand kan toch van mij verwachten. Mooie vrouw. Niemand kan toch. Bepaal ik zelf wel. Mooie vrouw. Ik wel. Veel te veel gedronken. Blote bovenarmen. Kan ik nooit mooie vrouw. Mooie zon, had ik mijn zonnebril op toen, heeft ze mijn goede kant gezien. Mooie vrouw, zo onbeweeglijk. Niemand kan van mij verwachten. Zou ik bij haar?
1: MTK.
2: Meer thuiskomen. DMK. Tot middernacht kwijt.
1: KTM.
3: DMK.
2: Kom terug, Milou. Jij de mijne, ik de jou.
3: DMK.
2: Minder trammeland kalibreren.
1: KTM.
2: Toch meer cadeautjes. Militair topografische kaart. Kom terug, Minou.
1: KTM.
2: Tot middernacht kwijt.
1: Kwijt.
2: Sinds wanneer moet ik jou vertellen waar ik heen ga? 16 jaar, oké. Okay. Mag ik het nu soms zelf bepalen? Jawel, 16 jaar, jawel, jawel. Kun ik heus wel. Dat toontje. Je wordt kwaad, weer kwaad. Trammeland enzovoorts. Mag ik soms niks zeggen? Jouw weggaan. Niks zeggen.
1: Waar?
2: In het klomp van de duinen. Ons huis, zo stil nu, zonder randen en fouten. Kom terug, Minou.
1: Niets.
2: Jij de mijne. Ik de...
1: Huis.
3: Stil.
2: Hartik in de brievenbus, als een wc-raampje, donkere ramen, een stil en heet huis.
0: Niemand kan toch van mij verwachten. Niemand kan.

0: Dan komen we straks in de voor en misschien zo
1: lang.
0: In de bus was hij een dag. Toen ik naar mijn telefoon zocht, weet ik zoiets glinsteren op de boot. Ik de zuiden was gestopt in de klas. Wat mooie kolen zijn zich zo. In de boot, in de bus zijn blijven. Het opstaan was toen een buitenkop die me zo vriendelijk voor iets had die me sluit. Op de zand, gooi dan een sleutel. Heb je niks aan staat geen adres op? Heb jij geen idioot zoals mevrouw Gerritsen of Joritsen? Dat ging soepeltjes daar straks, makkelijker dan ik dacht. De volle pot, weet toch niet wat ze met haar geld moet. Maar eerst dit oplossen. Ben al laat, ik moet straks verdomme. Ach, en dan op de keukentafel kan ik eten of willen binnen zijn misschien. Rustig, Rustig in de kamer, in de bus, dus kom de paarden, kom. Rustig, het was geen last. Er is een zak, dus drie handen mee.

0: bij mevrouw. Wat dan ook. Oh, mijn lippen, oh, mijn schiemen, zonder zijn pakje. Wat moet er met zijn mogen zonder steen? Oh, mijn geest. Laat ik dat, mijn steen.
1: Nee, nee, nee.

niet de hastige stap van een kleine wereld aan de overkant.

ver achter de geur van mijn gouden donder, de geur van mijn thuis. Sigaretten rood.

0: Nee, ook niet. Auto Boom. Weg. Beter zo ook.
1: Boom.
0: Trouwens, stel idioten.
1: Boom.
0: Tot 2 uur 's nachts tv kijken op maximaal volume. En dan zeuren dat mijn bamboe over de schutting hangt. Vandaag of morgen stuur ik de buitenagent erop af. Is toch te gek? Voor en achter zou ik fantastisch
1: zijn.
0: Mijn eigen raam inslaan dan.
2: Als men hem er later naar vroeg,

Ik, zeker weer, ben blind. Antoine neukt nog geen. Ho, jongens, stop! Laten we eerlijk wezen. Weddenschap is ingelost. Niet waar, Twan? Ieder zijn eigen voorkeur, toch? Hadden we aan moeten denken. Onze vader. Geen honden. Oma's. En god. Maar goed. Jij hebt je date. Binnen 24 uur. En afspraak is afspraak. Toch? Stel je voor.

donkende nacht. En achter de stuurkast, Ivo, met digitale camera. Ik wel, kan iedereen krijgen, ik wel.

0: regels ontwijken, de lijnen gaan blokzagen. Nu posten we de volgende twee stukken van 18, 1 minder dan mix nummer 18. Fout in de ketting, weer ritme verstoord. Jozefstraat 23A, heel andere code, 4304, slecht gesorteerd, hoe vaak al gezegd. Een echte brief. Handgeschreven en verkeerd gesorteerd. Waarbij de rok een glanzend been. Jozefstraat 23A. Handgeschreven meisjeschrift en verkeerd gesorteerd. Brief met geheime bestemming. Ik ken de letters. Aan de overkant, vrouw met geheime bestemming. Ik ken de letters. Ronde R, bolle O. Zo ver weg uit dit gebied.
1: Wat schrijf je in meisjesschrift, rond en voorzichtig?
0: Buiten mijn route, een kaartloos gebied. Zoek iets. Glanzend been in de zon. Kaartloos gebied. Duinland 4304. Meisjesschrift, handgeschreven, kenneletters. Zon is te heet. Kenneletters, meisjesschrift. Handgeschreven, kenneletters. Kom terug, menu. Misselijk heet in een kaartloos gebied.
2: Zekering

Dat zegt een normaal mens toch niet? Zalig.

hier op zijn eerste feestje. Spuitend neusbeen. Heet mannetje, maatschappelijk.

0: om. Hierop passeerde er dus. Hoe lang geleden?
1: Alsof ik niets beters te doen heb.
0: Eerst terug.

misselijkheid toen er iemand passeerde. Een geurspoor van kokos. De tegels die golven. Spoor van een bleek gezicht. En de herinnering aan de makelaar. Het is een man die je kent. Toen wij in deze stad kwamen, die ochtend van toen. Ik zou voor jou zorgen. Jij kindje aan mijn hand. Hij leidde ons rond in een huis vol beloften. Jouw zigzag. Een trilling. Kom terug, Minou.

Is van Kraken! Hij heeft iets in zijn hand! Zeg me niet dat het niet zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn! Ik zeg me niet dat het zijn!

0: Die man met die geurstroom, een brug naar mijn kindje van ooit. Toen, nieuwe stad. Ochtendlicht. Wij drieën in dwalende kamers en bij mijn knieën twee ogen. Eindeloos vragend vertrouwd.
1: Hij herinnert me aan.
2: Niet aan
1: denken. Die zonder bril dan echt niet.
0: Een brug naar mijn kindje van ooit. Nu, Minou, ik zou van hem, wil hem, stabiele man die huizen verkoopt. Pats, recht in het midden.

0: staan wij tweeën en hij was daar ook zo rustig en vriendelijk. Ik zou hem, wil hem.
1: Naar de shop.

0: samen.
1: Zonder.
0: Misschien heeft hij iets. Licht.
1: Zonder.
0: Nieuw.

Dit waren tot slot van deze 7e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009, opnames van de opera Halfgeleiders van Bruno Nelissen. De opname van Halfgeleiders werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 18 oktober, kunt u luisteren naar nog meer live-opnames van dit festival. Van 10 tot 14 november aanstaande zal de concertzender weer present zijn voor het maken van opnames van November Music 2010. Meer gegevens over het programma kunt u vinden op onze website deconcertzender.nl en op www.novembermusic.net.

Dit is de concertzender vanuit MuziekQ in Amsterdam. En dit is ook concertzender live. Vandaag het 8e van 9 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Vorig jaar van 11 tot en met 15 november vond dat plaats in 's-Hertogenbosch. Vandaag twee werken. 1. Langstuk, de kameropera I Am Her Mouth van Jan van der Putten, gevolgd door Composition No. 322 van Anthony Braxton, uitgevoerd door Apartment House. De programmatoelichting begint als volgt. Muziek die jeukt, onder de huid kruipt en je niet meer loslaat. De stille